U hoorde van Joseph Haydn de paukenmesse, uitgevoerd door Anne Monoisos sopraan, Monica Groop, alt, Jörg Hering tenor, Harry van der Kamp bas, het Tölzer knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Caroli sopraan, Emese Tökesi altus, Peter Gergely tenor, Peter Serg bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

van Michael Haydn was dit de Mis in C-grote terts. Het werd uitgevoerd door Edith Karoly, sopraan, Emese Tökeshi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serg, bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Jozef is weer aan de beurt. Van Jozef Haydn een misfragment, Sunt bona mixta malis, Hoboken 22 deel 2. De delen Kyrie en Gloria door het Tulzer Knabenkoor met begeleiding door Ander Bijlsma cello. En daarnaast hoort u Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas.

0: Dat was tot slot een misfragment van Joseph Haydn en uit zijn Sunt Boda Mixta Malis. U hoorde de delen Kyrie en Gloria door het Tölzer Knabenkoor met begeleiding door Anner Bijlsma cello, Bob van Asperen klavecimbal en Anthony Woodrow contrabas. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Fuchs. De Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt geboren in 1847 te Frauenthal. Hij studeerde fluit, viool, piano en orgel, maar ondanks al deze vaardigheden weet hij maar met moeite een karig bestaan op te bouwen als repetitor en leraar. Later verhuist hij naar Wenen en raakt verbonden aan het conservatorium aldaar. Zijn composities worden aanvankelijk vrij lauw ontvangen, maar Brahms was zeer ingenomen met de schrijfstijl van Fuchs. Onder Fuchs' leerlingen vinden we vele bekende namen als Mahler, Strauss, Korngold, Sibelius en von Zemlinsky. Hij overleed in 1912 in Wenen. We gaan luisteren naar Fuchs' pianotrio in C groot, opus 22, uitgevoerd door Benjamin Frith, piano, Lucy Gold, viool en Alice Norrie, cello.

0: Dat was een hele bijzondere opname. Een beetje blikkerig klonk het wel. Het zal ook wel iets geremasterd zijn, zoals dat dan heet. Maar u luisterde naar een opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van de componist Richard Strauss zelf. En dat was dan de Suite der Bürger als Edelman opus 60. Dit programma, muziek uit de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: In Orient Express, elke donderdagavond van 9 tot 10, traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Dansvormen spelen een belangrijke rol in zowel de muzikale als de culturele geschiedenis. Ze bieden een glimp van hoe componisten uit verschillende tijdperken beweging, ritme en expressie interpreteerden. Ook in pianomuziek wordt vaak aan dansen gerefereerd. Walsen, polonaises en mazurka's zijn bekende voorbeelden. De typische ritmes en stemmingen brengen de sfeer van de dans in herinnering. Veel componisten hebben pianomuziek geschreven waarin dansritmes ofwel direct worden geïmiteerd, of waarin het karakter en de stijl van specifieke dansvormen worden opgeroepen. Of wij die dansvormen tegenwoordig ook nog herkennen, is natuurlijk maar de vraag. Maar wellicht helpt daarbij deze extra aandacht een klein beetje, want we gaan dit uur luisteren naar één enkele dansvorm en die dans is de Allemande. Toen in Duitsland deze dans eigenlijk alweer bijna vergeten was, werd hij rond 1600 weer via Frankrijk teruggebracht. De Fransen hadden de dans simpelweg Duitse dans genoemd, ofwel Allemande. Via de latere barok in de 17e eeuw werd deze gestileerde dans weer helemaal actueel. De Allemande heeft een aantal specifieke kenmerken die het onderscheidt van andere dansen uit dezelfde periode. De Allemande wordt meestal geschreven in vierkwartsmaat, wat betekent dat er vier tellen per maat zijn. Dit geeft de dans een gelijkmatige, vloeiende beweging. Het tempo van de Allemande is over het algemeen matig tot traag. Het heeft een rustige, maar energieke beweging. De muziek van de Allemande heeft een regelmatig vloeiend ritme, vaak met een accent op de eerste tel van elke maat. Het ritmische patroon dat hieruit ontstaat straalt beweging en elegantie uit. Het kan ook syncopatie bevatten, wat betekent dat er onverwachte accenten of verschuivingen in het ritme kunnen zijn die de muziek interessant maken. De melodieën van een Allemande zijn vaak vloeiend en lineair, met kleine, ononderbroken frases die elkaar opvolgen. In de barok werd de nobele en statige Allemande door paren vaak in formele settings, zoals aan het hof, uitgevoerd. Nu de vraag, hoe componeerden Bach en Händel deze Duitse dans voor het klavier? Hoe zijn zij omgegaan met de ingetogen dansbewegingen van de barok? We gaan nu luisteren naar alle Allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schiff.

U hoorde alle Allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle Allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

Het was tot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

U luistert naar de Concertcenter en u kunt gaan luisteren naar ons programma Sans Souci, een programma vol muziek uit de klassieke en pre-klassieke tijd. Sommige mensen zijn zo getalenteerd dat je er soms moedeloos van wordt. Ze blinken uit in zo'n beetje alles, of het nu wetenschap is, of sport, of kunst. En niet zelden kijken we naar die mensen met een mengeling van de nodige bewondering, maar ook met jaloezie. Ook in de muziek zijn er zulke multitalenten. En in dit uur hoort u werk van drie componisten, die dus niet alleen uitblonken in de muziek, maar ook op een heel ander terrein. We beginnen met François Philidor. Naast componist was hij ook schaker. Wat heet, hij was de beste schaker van zijn tijd. Nu nog staat de Philidor-opening in elk leerboek voor de schaker. En ook de zogenaamde stigmat was zijn specialiteit. Als componist schreef hij vooral opera's. En we gaan dus nu luisteren naar de ouverture tot zijn opera Le Jardinier et son Seigneur.

U hoorde de ouverture tot de opera Le Jardinier et son Seigneur door het Praag Symfonieorkest onder leiding van Christian Benda. Een werk dus van François Philidor. En voor het volgende stuk blijven we in Frankrijk. Violist en componist Joseph Boulogne de Saint-Georges werd daar weliswaar niet geboren, maar maakte wel naam in Parijs. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als bastaardkind van een Franse edelman en een slavin uit Guadeloupe werd hij door zijn vader erkend en op die manier kon hij de ridderslag krijgen. Hij leefde van 1745 tot 1799 en hij toonde uitzonderlijk talent in de muziek, maar ook in de sport. In Parijs maakte hij die talenten maximaal waar. Saint-Georges maakte naam als violist, componist, atleet en musketier. Zijn muziek is door de jaren heen meerdere keren opgenomen en de laatste jaren neemt zijn reputatie een vlucht. Activisten omarmen hem als zwarte componist, soms zelfs met de kreet Black Composers Matter. Eigenlijk is dat jammer, want zijn muziek wordt zowel erg gepolitiseerd, terwijl er helemaal los van zijn afkomst voldoende redenen zijn om naar Saint-Georges muziek te luisteren. Zijn concerten zijn virtuoos, maar tegelijk altijd vol van gevoel en met een natuurlijke flow. Zijn bijnaam, de Zwarte Mozart, mag er dan ook zijn.

Tja, nou, dus het zoveelste bewijs dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilandjes, maar dat er vrijwel altijd dwarsverbindingen zijn. Fascinerend vind ik dat, als je dit soort gelijkenissen ontdekt. Na hun kennismaking gaan Mozart en Haydn al gauw strijkkwartet spelen. Haydn eerste viool, Dietersdorf tweede, Mozart alt en Van Hall cello. En wat staat daar nou op de lessenaars? Vooral Haydn. Ze spelen bijvoorbeeld vaak die serie Opus 20, waarin Haydn dat fuga-thema van Händel gebruikte. Nummer 1 daaruit heeft een heel bijzonder langzaam deel, een fragmentje.

raadselachtige, introverte muziek dit deel uit Haydn's opus 20 nummer 1. Straks draaien we het deel helemaal, nu gaat het even om de vergelijking. Muziek zonder aanwijsbare thema's, nogal hallucinerend. Dit stuk werd niet alleen bewonderd door Mozart, maar iets later ook door Beethoven, die het noot voor noot overpende om een kijkje in Haydn's keuken te kunnen nemen. En Mozart was er zo van onder de indruk dat hij in hetzelfde jaar dat Haydn en hij beginnen met kwartetspelen het volgende schrijft.

lijkt toch wel erg op Haydn, hè? Ook zo zoekend en ambivalent. En in ditzelfde kwartet van Mozart, KV 428, zit een minuet dat als volgt begint.

Ja, maar in een kwartet van een jaar eerder, van papa Haydn, zoals Mozart hem altijd liefkozend noemde, zit een scherzo dat Mozart ongetwijfeld als voorbeeld heeft gebruikt.

Dit fragmentje komt uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 2. Haydn en Mozart hebben dus erg veel invloed op elkaar en talloze raakpunten. Goed, na al deze frustrerend korte fragmentjes hebben we wel recht op een paar integrale delen. Eerst dat raadselachtige, introverte, langzame deel uit Haydn's kwartet opus 20 nummer 1, gespeeld door het Aurin-kwartet.

langzame deel uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 1. En dan nu het deel uit Mozart's kwartet, KV 428, waarin hij zich duidelijk liet inspireren door Haydn. Ook deze muziek is weer tamelijk melodieloos, maar qua akkoorden erg interessant en voor die tijd super gewaagd. Vooral in de doorwerking, als Mozart met het muzikale materiaal gaat goochelen, horen we passages die in de verte aan Wagner's opera Tristan und Isolde doen denken, 76 jaar later gecomponeerd. De muziek heeft iets smachtends, maar ook iets dwingends. En dat bereikt Mozart door één instrument een noot te laten aanhouden, terwijl de andere drie alweer in een nieuw akkoord zitten. Hier komt dus dit vooruitstrevende langzame deel uit Mozart's kwartet KV 428.

Mozart, Café 428. Meteen het eind van geniale muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En ik ben Thijs Moor. Tot over een maand. Nog een kleine Haydn-friandise, minuet in C door Bart van Oort.

Dit is de Concertzender met de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 5, Mexico Sinfónico. In de Mexicaanse muziek draait het niet alleen om Chávez en Revueltas. Dat hoort u dadelijk met het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamín Juárez Echenique. Een onbekende figuur in de Mexicaanse muziekgeschiedenis is zeker José María Chávez. Over deze violist, dirigent en componist weten we niet veel. Wel is de componist aanwezig in 1844 bij de opening van het Gran Teatro de Santa Ana, het latere Teatro Nacional. De ouverture La Huerfanita is gevonden in een archief van de Mexicaanse kathedraal. U hoort een typisch Italiaanse ouverture.

Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Ricardo Castro was in de 19e eeuw en in de vroeg 20e eeuw een belangrijk componist, pianist en pedagoog. Hij was vooral een fan van de Franse en Duitse muziek van zijn tijd. Het Minuetto opus postumo is een werk voor strijkers en het is duidelijk nog een romantisch werk vol met nostalgie.

Dat waren de strijkers van het Orquestra de las Americas, onder leiding van Benjamin Juárez Echenique, met Minueto opus postumo van Ricardo Castro. De laatste Mexicaanse romanticus is Alfredo Carrasco, en dat horen we in zijn nostalgische Preludio Sinfonico uit 1921.

De Preludio Sinfonico van Alfredo Carrasco hoorde u met het Orchestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juarez Echenique. Intussen zijn we aangekomen bij de vorige eeuw en staan we stil bij José Pablo Moncayo. Zijn vroegste orkestwerk is Huapango uit 1941 en dat behoort tot de meest gespeelde werken uit het Mexicaans symfonisch repertoire. Dit virtuose werk hoort u ook nu weer met het Orchestra de las Americas, opnieuw onder leiding van Benjamin Juarez Echenique.

Benjamin Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Twee delen uit de sonate opus 13 van Hummel waren dat, opgedragen aan zijn vriend en leraar Haydn. Uit hetzelfde jaar, 1804, stamt een pianostuk dat eigenlijk als enige compositie van Hummel de hele 19e en 20e eeuw enigszins repertoire heeft gehouden. Het heet dan ook Rondo Favori en het is een mooie mix van speelse humor en zangerigheid. Heel veel grote pianisten hebben dit lekkere rondo gespeeld en violist Jascha Heifetz heeft er zelfs een bewerking van gemaakt voor viool en piano. Ik heb er een paar uitvoeringen van en uiteindelijk heb ik gekozen voor een echte historische door Ignaz Friedman. Je moet wel even door de ruis heen luisteren, maar dan hoor je ook pure pianistische lol van iemand die ver boven de techniek staat. Een opname uit 1925, dus niks editen.

Rondo opus 11 van Hummel, door Ignaz Friedman vastgelegd in 1925. Wat een uitbundigheid en wat veroorlooft hij zich veel ritmische vrijheden. Ik ga verder met Hummels leven. Hij is dus net aangenomen als concertmeister bij het vorstenhuis Esterhazy. De situatie daar is behoorlijk ingewikkeld. De oude Haydn is alleen nog in naam kapelmeister, maar zijn taken worden verdeeld over een driemanschap. Ene Fuchs, die verwarrend genoeg ook Johann Nepomuk van zijn voornaam heet, doet officieel alle kerkmuziek. Tomasini de instrumentale muziek en Hummel de rest. Cantates en opera's en dergelijke moet Hummel schrijven en dirigeren. Die Fuchs is een nogal onaangename bedweter en hij is snel jaloers. Het gaat niet goed tussen hem en Hummel. Begrijpelijk, want hij vindt dat hij het recht had om Haydn op te volgen, omdat hij jarenlang zijn assistent is geweest. En nu moet hij de verantwoordelijkheid delen met een jonge pianovirtuoos die zijn sporen nog helemaal niet heeft verdiend als componist van vocale muziek. En Hummel is nog behoorlijk arrogant ook, zoals meer voormalige wonderkinderen. Kijk maar eens op onze website. Daar staat op de voorpagina een portret van hem uit zijn jonge jaren. Nou, echt vriendelijk ziet hij er niet uit en zijn mondhoeken hangen een beetje misprijzend naar beneden. Als dirigent moest Hummel zich ook nog bewijzen. In die hoedanigheid heeft hij al de première verzorgd van zijn trompetconcert. Dat konden we horen in de vorige aflevering van dit programma Herkansing voor Hummel. Een belangrijke gebeurtenis voor hem is dat hij als dirigent moet inspringen voor Haydn, die te ziek is om de première van zijn eigen oratorium Die Schöpfung te leiden. Haydn zegt hem diverse keren dat hij het volste vertrouwen in hem heeft. Toen ik dat las van die première van Haydn's Schöpfung, kon ik de verleiding niet weerstaan om daarvan het openingsdeel te laten horen. Een meesterlijk stuk muziek, waarin de romantiek duidelijk in aantocht is. Haydn verklankt de geheimzinnige chaos van voor de schepping door veel dissonanten te gebruiken. En na een recitatief is daar plotseling de schepping van het licht, verklankt door een keihard stralend majeurakkoord. Wij gaan luisteren naar een uitvoering onder leiding van Helmut Rilling.

begin van Haydns oratorium Die Schöpfung. In september 1804 staat de 25 jaar oude Hummel op de bok tijdens de première. Ik zei het al, Hummel heeft het niet makkelijk in zijn nieuwe functie aan het hof van de vorst Esterhazy. Hij krijgt veel tegenwerking. Nou, je zal als jong broekie maar even Haydn moeten vervangen, die op dat moment de allerberoemdste componist ter wereld is en al ruim 50 jaar bij de Esterhazy's in dienst. Als dirigent neemt Hummel het niet altijd even nauw met de discipline, waardoor de kwaliteit van het orkest langzaam maar zeker achteruit gaat. Bovendien heeft Hummel destijds wel les gehad in vocaal componeren van Salieri, maar veel ervaring in het schrijven van dat soort muziek heeft hij nog niet. Zijn werkgever, prins Nicolaus Esterhazy, is een despoot die zich niets aantrekt van wat er in de contracten van Hummel en Fuchs staat. Bovendien moeten de muzikale activiteiten verdeeld worden over twee en soms drie paleizen. Daarom geeft de vorst Hummel geregeld opdracht tot het schrijven van een mis. Aanleiding voor collega Fuchs om met een kwaaie kop rond te lopen en Hummel zoveel mogelijk dwars te zitten. Als je al deze ongunstige omstandigheden op een rijtje zet, mag het een wonder heten wat er allemaal voor moois uit Hummels pen is gevloeid. De eerste mis die hij schrijft is die in S groot, opus 80. Een paar delen hieruit laat ik horen. Prachtig uitgevoerd vind ik onder leiding van Richard Hickox, die zich sterk heeft gemaakt voor Hummels zwaar ondergewaardeerde vocale muziek. Een loffelijk streven. We horen achter elkaar het Qui tollis, het wonderschone Et incarnatus est en tenslotte het Agnus Dei.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talich-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het lage register, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn, met de delen Moderato, Capriccio, Adagio, Menuet, Allegretto en tot slot Fuga a quattro soggetti, Allegro. Voor u speelt het Hagenkwartet.

Dat was het kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn door het Hagenkwartet. Haydn heeft er in opus 20 alles aan gedaan om geleerd en galant samen te brengen. Er was ooit een kritiek over hem geschreven dat zijn muziek te oppervlakkig zou zijn. Nou, dat hebben ze geweten. Hij is onmiddellijk in zijn werken fuga's gaan verwerken. Een echte geleerde techniek. En zo eindigt het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, met een fuga over twee thema's. En het kwartet in A, opus 20 nummer 6, met een fuga over drie thema's. En zojuist hoorde u in het kwartet in C, opus 20 nummer 2, tot slot een fuga met vier thema's. Ik laat u nu beide slotdelen van het kwartet in F klein en het kwartet in A groot, de beide fuga's dus, horen in een uitvoering wederom door het Hagenkwartet.

Het Hagen-kwartet speelde voor u twee fuga's, namelijk die uit het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, en daarna het kwartet in A groot, opus 20 nummer 6. Met zijn volgende zestal, opus 33, ook wel bekend als de Russische kwartetten, betrad Haydn niet per se geheel nieuwe wegen. Maar hij meende zelf wel dat hij dat deed. Het nieuwe van deze muziek werd dan ook breed uitgemeten. Dat zou de verkoop immers stimuleren. En dus schreef hij aan een prins onder meer, en ik citeer: "Ze zijn op een geheel nieuwe en bijzondere wijze gecomponeerd, nadat ik gedurende 10 jaar geen enkel kwartet geschreven heb." Wat was nu het meest opvallende en nieuwe in de Russische kwartetten? Zozeer zelfs dat Mozart er met een eigen set van 6 op gereageerd heeft. Het gaat hier vooral om de manier waarop Haydn en met hem tal van andere componisten toen en natuurlijk ook vooral later contrasterende thema's en daaruit ontleende motieven zozeer door elkaar heen wist te weven, aan elkaar wist te verbinden, op elkaar liet inspelen, dat de onvoorbereide luisteraar, en in Haydn's tijd waren dat alle luisteraars, want deze muziek was immers spiksplinternieuw, flink hun aandacht erbij moesten houden om te volgen wat er precies gebeurt. En ook nu nog steeds is dit geen achtergrondsmuziek voorbij een repetitie of een diner, maar echte concertmuziek. In deze kwartetten is ook geen sprake meer van louter een beschaafd gesprek. Hier wordt in het eerste deel, maar vaak ook in de andere delen, op hoog niveau gediscussieerd. Hier worden gedachten uitgewisseld en argumenten aangevoerd. Het aristocratische menuet is vervangen door een scherzo. Het langzame deel heeft wederom veel weg van een aria uit een opera. En dan die finale, een en al luim en pit. Haydn hield van volksmuziek en heeft daar met plezier ruim gebruik van gemaakt. U krijgt nu dit kwartet te horen, het kwartet in C namelijk, opus 33 nummer 3, met de delen Allegro Moderato, Scherzando, Allegretto en een trio, Adagio ma non troppo en tot slot Rondo Presto. En u hoort het Quatuor Mosaïque.

U hoorde Dichterliebe opus 48 van Robert Schumann, opgedichten van Heinrich Heine, uitgevoerd door de bariton Jorma Hininen met pianist Ralf Gortoni. Dan hebben we nog een aantal minuten te gaan tot het volgende programma en in die tijd kunt u, voor zover de tijd het dus toelaat, luisteren naar Ungewiss Licht, opus 141 nummer 2 is dit van Schumann. De teksten zijn van Joseph Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig dat onder leiding staat van Horst Neumann. Samenstelling van dit programma Egbert Randewijk en wij danken Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bonger. Dit is alweer deel 3 van mijn programma In Zee met Jean Kras. En dat gaat over de opmerkelijke Fransman die koos voor de marine, maar elk vrij moment obsessief besteedde aan componeren. In de tweede uitzending waren we gekomen tot rond 1920. Daarin vertelde ik dat Kras in 1922 korte tijd in de schijnwerper stond. Hij kreeg een belangrijke prijs voor zijn opera Polyphème, waarmee hij erg veel succes had. Maar de muziek die we daarin horen, die had hij al zo'n 10 jaar daarvoor geschreven. Hij zat toen nog volop in het post-Wagneriaanse idioom van Frank en gekruid met een beetje Debussy. En hij bediende zich ook wel van het idioom van zijn vriend Henri Duparc, de enige leraar die hij ooit heeft gehad. Maar Kras' muzikale ontwikkeling stond niet bepaald stil. Steeds vaker horen we in zijn werk exotische volksmuziek terugkomen, omdat hij op zijn verre reizen naar Franse koloniën al dat soort muziek had gehoord natuurlijk. En ook hoor je soms flarde Bretonse muziek, waarschijnlijk een uiting van heimwee waar hij vaak last van had. Kamermuziek speelde vanaf zijn vroege jeugd een grote rol in zijn leven. Ik zei het al een keer, hij scheepte nooit in zonder de zakpartituren van de late strijkkwartetten van Beethoven. In 1922 componeerde hij een omvangrijk quintet voor piano en strijkers. Hij schreef het aan boord van een torpedobootjager, Amiral Senes, die Duitsland als herstelbetaling had moeten afstaan aan Frankrijk. Op onze site staat er een foto van dit mooie schip. Ik wil van dit bijzonder originele quintet 3 delen laten horen. Kras heeft zelf een soort uitleg gegeven bij de muziek. We beginnen met het langzame deel. Calm et paisible staat erboven, kalm en vredig. De extase van een Europese ziel die zich overgeeft aan het intens poëtische van een avond in Afrika. Daarna horen we een deel met een Arabische achtergrond. De uitbundigheid van het leven in de zon met alle heldere kleuren. En tenslotte zijn we in de finale alweer op de terugreis en we zitten barstensvol herinneringen. In dit deel waaien er Chinese klanken voorbij, zodat we eraan herinnerd worden dat de Franse marine ook vaak koers zette naar koloniën in Zuidoost-Azië. We horen een uitvoering door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny.

Dat waren drie delen uit het pianoquintet van Jean Kras. Uitgevoerd door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny. Kras hield van lezen en was ook dol op poëzie. Daarom heeft hij heel wat gedichten op muziek gezet. Twee voorbeelden daarvan. Nu eerst Image voor sopraan en strijkkwartet uit 1921... in dit verfijnde lied verklankt hij het beeld dat hij heeft van zijn kinderen aan wie hij zo vaak denkt. Het lied zit vol heimwee en tederheid. En daarna horen we het eerste lied uit de bundel Fontaine voor bariton en orkest. Een hommage aan een fontein in de vier seizoenen. We horen Ingrid Perruche, sopraan, Lionel Peintre, bariton en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

twee liederen van Jean Kras, geschreven rond 1920. In de vorige uitzending liet ik een stuk horen dat Kras schreef voor zijn drie pianospelende dochters. Hij had intussen ook een zoon gekregen. Jean-Pierre had een broze gezondheid en hij speelde viool. Voor hem componeerde Kras van 1926 tot 1929 elk jaar een stukje voor zijn verjaardag. En hij hield daarbij rekening met zijn kleine handjes en zijn vorderingen. Het knappe is dat het toch helemaal geen onbenullige stukken zijn geworden. Nummer 1, een melodie met variaties, was bedoeld voor zijn 8e verjaardag. Toen hij 9 werd, kreeg hij een zwoele habanera. Voor zijn 10e schreef zijn vader Evocation, dat breekbaar en sfeervol begint en eindigt, met daartussenin een exotisch klinkende wals. En voor zijn 11e verjaardag kreeg hij Églogue. Een églogue is oorspronkelijk een gedicht uit de klassieke oudheid, waarin vaak herders en herderinnetjes worden verheerlijkt. Nog even dit voor die mensen die denken: zou Jean-Pierre niet veel liever een fiets of een trein als verjaarscadeau krijgen in plaats van bladmuziek? Nou, die fiets en die trein, die kreeg hij ook. We gaan luisteren naar Philippe Graffin viool en Alain Jacon piano.

Het quatuor à cordes de Jean-Noël Mollard speelde het vierde strijkkwartet in C klein van de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het vijfde strijkkwartet.

Van Joseph de Saint-Georges hoorde u het vijfde strijkkwartet in G-kleine opus 1 uit 1773. Ook deze keer hoorde u het Quatuor à cordes door Jean-Noël Mollard. Nu tot slot het eerste deel uit het zesde strijkkwartet en dat staat in D groot.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Het is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn, altviool, en Jeannette Koekoek, piano, speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula si titana su camula pepalu, il condor rima malanu se cuspenutalu, stacama, tacama, tacama, tacama, sita, il corazon kido, parabonita, paraboni, paraboni, parabata, marindo la ue, di son chine, chine che son chiama la titta, momoline, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, titta, simoline, tamarindola, tamarindola, tamarindola, ue, ue, ue, ue.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concert.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

George Sell leidde het Cleveland Orchestra in de ouverture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Rienzi was Wagners derde opera na Die Veen en Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo. De première van Rienzi op 20 oktober 1842 in de Saksische hoofdstad Dresden was een succes. Meteen volgden nog een aantal uitvoeringen. Tegen het einde van het jaar, 1842 dus, is Richard Wagner in Berlijn te gast. Op een ontvangst ten huize van de beroemde zangeres Wilhelmine Schröder de Vriend. In haar salon voert Wagner een hartelijk gesprek met een andere gast, te weten Franz Liszt. Liszt heeft kort daarvoor in Nederland opgetreden. Hij gaf concerten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. Liszt is nu voor de tweede keer in Berlijn, waar hij een jaar eerder het middelpunt was van hysterische taferelen. Voor Heinrich Heine waren deze taferelen aanleiding om de term Liszt-omania te introduceren. Maar Liszt is inmiddels een ster en Wagner zet met zijn opera Rienzi de eerste stappen in die richting. Hun conversatie in Berlijn zal na twee eerdere ontmoetingen in Parijs de definitieve opmaat betekenen tot een vriendschap die in de muziekgeschiedenis haar gelijke niet kent. En die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de Cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, Grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Franz Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Franz Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Franz Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Bessrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Petmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggeindeling 341. Met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian, met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Ottitenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, Orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Karel Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld. Deze zoon van Johann Sebastian werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C-groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. U hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier... en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladon aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Carl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in Aangoot, wordt kennen 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door Muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sans Souci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoy en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honecker. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

De Suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechisch-Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de Pathé-film Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. Dit werk zweeft qua idiom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in het programma gids op concertzender.nl.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardi de Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Chepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulzer Knabenkoor, het Tulzer Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39ste symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op. Maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydns strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is? Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode en op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.